Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden twee mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Plattner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Plattner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Plattner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: word ik wakker in de morgen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan, is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, dit is Radio Gelderland. Een nieuwe Goeiemorgen Gelderland. En weet je wie jou ook goeiemorgen gaat wensen? Dat is Mr. Wonder, Stevie Wonder, zometeen.
4: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Betting Wonen.

0: opruiming tot 70%.
1: Goedemorgen Gelderland.

Walter is er altijd vroeg bij. Hij vraagt als een van de eerste altijd in de app al voor 6 uur. Hey, wat is een mooie, lekkere plaat waarmee je gaat beginnen vandaag? Nou, Stevie Wonder is dat geworden. Ik hoop dat ik je daarmee blij heb gemaakt.

0: Andy Kraait en Thumbs Up. We krijgen een mooi icoontje nog van Walter in de app, dat hij helemaal tevreden was met Stevie Wonder. En nog veel meer mooie muziek dit uur. Donna Summer bijvoorbeeld en ook Miley Cyrus. En we gaan uiteraard een introotje raden. Wat een goed begin is het halve werk. En in mijn hoofd blijft nog even het volgende steken. En dat is dan ook gelijk het nieuws uit de provincie. Want op de laatste onbewaakte spoorwegovergang van Gelderland in Valburg is gisterochtend een taxi geraakt door een trein. In die auto zaten een chauffeur en twee tieners op weg naar school. En het blijft dus nog even doorzweven in mijn hoofd. De 16-jarige Renske zat achterin en vertelde kort na het ongeluk dat ze even dacht dat het haar einde was. Ze had altijd al een angst voor treinen bij overwegen. En die werd gisterochtend werkelijkheid. Alle drie konden ze uiteindelijk zelf uitstappen met schaafwonden en blauwe plekken. ProRail laat weten dat de overgang eind dit jaar definitief dichtgaat. Nou, vanavond speelt Marokko tegen Frankrijk op het WK. En de Arnhemse burgemeester is er heel erg duidelijk over. Vier het gerust, maar laat de auto eigenlijk staan. Inderdaad, bij eerdere wedstrijden ging het op straat soms te ver met auto's die door de binnenstad scheurden. En aanhoudend getoeter tot diep in de nacht. De gemeente zet vanavond dus extra handhavers in. En waarschuwt ook, wie het te bont maakt kan ook achteraf nog op kenteken een boete krijgen. Nou, dat bracht mij eigenlijk wel even bij de vraag toeteren in het verkeer. Wanneer was dat echt nodig voor jou? Of heb je de klakson van je auto nog nooit aangeraakt? Eigenlijk ben je zo'n vriendelijke, lieve rijder. Of alleen voor het groeten bijvoorbeeld, hè? Je mag het laten weten. Radio Gelderland hoort graag je verhaal in de Omroep Gelderland app. Of even mailen, joost@gld.nl. Nou, staat er dan ook nog wat in de krantjes? Ik denk het wel eventjes opengaan. Meerdere kranten openen vandaag met Tata Steel namelijk. De staalfabriek in IJmuiden moet voor de strafrechter verschijnen vanwege jarenlange vervuiling. En dat zet de miljarden aan subsidie voor verduurzaming op losse schroeven. Trouw duikt in het achterstallige onderhoud en giftige rookwolken. En de NRC wijst op de lastige timing nu het kabinet midden in de onderhandelingen zit. En de NAVO-top in Ankara dan loopt ook als rode draad door meerdere kranten. Nederlands Dagblad beschrijft hoe Europese leiders opvallend rustig bleven onder de tirades van Trump. En premier Jette sprak van een kantelpunt in de Amerikaanse houding. Telegraaf meldt dat Oekraïne toestemming krijgt om zelf Patriot-raketten te produceren. En de Telegraaf ziet ook dat Defensie scherfvesten koopt bij een Israëlisch bedrijf met Chinese vezels, terwijl het kabinet juist minder afhankelijk wil zijn van het buitenland. De Nederlandse defensieindustrie is verbaasd. En dan, de Gelderlander opent met de Rijnstaten. Het Arnhemse ziekenhuis gaat de komende 25 jaar volledig op de schop. Vanaf 2030 begint een reeks verbouwingen. En rond 2050 staat er een vrijwel nieuw gebouw dan. En kinderen tot en met 11 jaar, die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. Dat konden ze al met de trein. En de vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
1: Ik denk dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
0: Nou, inderdaad, tegenover de nieuwe regeling voor kinderen staat dat de korting voor 65-plussers vanaf volgend jaar dan weer helemaal verdwijnt.
2: Nou, dat is jammer, want wij zijn altijd de klos eigenlijk.
3: Ik heb een familie die op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan. Ja,
4: ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn. Je ziet ze al van 5 jaar, 6 jaar erop racen. Dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.

Dan mag je best nog wel even omdraaien hoor in bed. Turn, turn, turn. En Birds heb ik trouwens om 3:30 ook nog even gedaan. Gesnoest. En 4:15 was het dan nog echt tijd om de douche in te stappen, zou ik maar zeggen. Miley Cyrus heeft een boodschap voordat we aan een goed begin beginnen. Het begint heel soft. Maar wel mooi.

0: Ah, daar word je stil van, hè? Miley Cyrus op Radio Gelderland. Younger You.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Oh, dat was wel heel kort. Maar dit is wel te raar.

graden. En als je het weet, dan wordt hij helemaal gedraaid. Ik denk het wel, ook zo'n mooi rustig liedje. Maar wat zou dat toch zijn, joh? Nou, het is in ieder geval niet Donna Summer. Deze plaat heeft een heel lang intro van 34 seconden. I Feel Love. Waar ik overigens niet helemaal doorheen ga lullen, hoor. Wees niet bang. Maar weet jij wel het intro van net te raden? Morgen komt er trouwens... Nee, morgen? Ja, morgen komt er een nieuwe album uit van die man. Laat het weten of je de Omroep Gelderland hebt. Joost@gld.nl

0: gotta be with you. 20 seconds, Ruben Hillen. En 20 seconden is ook ongeveer het intro dat we zoeken.
1: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Nou, helemaal geen 20, ik denk minder dan 10. Oh, Joost, oh, dat is flauw. Nou, dit herken je. Het is ook al geraden. We gaan die plaat zeker draaien. Wat een band is dit, zeg.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs. Pakt op merken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Half zeven geweest inmiddels. Goedemorgen Gelderland. In Poederooien 12,3 en in Serenberg 16,4. De temperaturen lopen op. Wel nog met hardnekkige bewolking. Pas vanmiddag breekt de zon geregeld door. Belangrijkste nieuws van dit moment in de provincie. Er is mogelijk iemand neergestoken bij een restaurant in Duiven gisteravond rond 8 uur aan de Kartograaf. Volgens getuigen ging het om een ruzie tussen twee groepen. De politie hield 4 mannen aan voor onderzoek en nam ook verschillende voorwerpen in beslag. En sinds de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli kijken transportbedrijven vaker naar vervoer over water. Bij een bedrijf in Wiel verwachten meer containers daar aan te komen via Emmerich ook, de haven van Emmerich, Port Emmerich. Containerhaven vlak over de Duitse grens wil het vervoer over de binnenvaart verder uitbreiden en verwerkt nu al jaarlijks 28.000 containers daar. Dan loopt het al een beetje vast op de wegen in de provincie. De vakantie is nog niet officieel begonnen en dat is te merken op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 11 minuten extra en plus 8 op de A15. Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en knooppunt Del.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: Pretenders en Back on the Chain Gang.
1: Goedemorgen Joost, het intro van vanochtend waren natuurlijk de Eagles met Hotel California.
0: Nou Walter, je hebt nog heel even tijd om het juiste antwoord te geven, want het is niet goed. Nee, het is gewoon niet goed, daar moet ik ook eerlijk over zijn. Een goed begin, de uitslag komt eraan en ook het weerbeeld van vandaag. En misschien kun je dan een beetje trainen voor de Vierdaagse. De meeste 15-jarigen die willen sneakers om er lekker op te wandelen. Liefst de duurste, maar Theo van Pinksteren uit Heteren heeft niet eens gewone schoenen, want hij loopt al sinds de kinderopvang op klompen. En over anderhalve week stapt hij daarmee ook de Vierdaagse in. 160 kilometer lang.
2: Als je klompen hoort tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dan is de kans groot dat je de 15-jarige Theo uit Heteren tegenkomt. Dit jaar doet hij voor de allereerste keer mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. Voor Theo is het vanzelfsprekend dat hij hem loopt op klompen.
3: Schoenen heb ik niet.
4: Jij hebt geen schoenen?
3: Ik heb geen schoenen.
2: Door zijn passie voor tractoren wilde Theo als kleine jongen al niets anders dan lopen op de traditionele Hollandse klomp.
5: Theo is er eigenlijk mee opgegroeid. We gingen van jongs af aan naar historische evenementen in klederdracht. Daar horen klompen bij. Dus ja, dan gaat hij ermee naar de peuterspeelzaal, dan gaat hij ermee naar school. En voor je het weet loopt

0: Die de Vierdaagse ermee.
1: In aanloop naar de Vierdaagse heeft Theo al de nodige trainingskilometers in de benen. En zijn klompen zijn custom-made.
2: Je moet vreef opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt. Dus niet bij alle voeten even goed passen.
3: Ja, ik maak ze echt op maat.
1: Theo loopt dag in dag uit op zijn klompen, dat hij er letterlijk de gaten in loopt.
4: De klompen kosten ongeveer tussen de 25 en 30 euro per nieuw paar.
5: Hoeveel verslijt je er per jaar?
4: Een stuk of 6, 7 paar.
5: Lekker. Ja.
2: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond. En dat.
1: Maar of dat nou handig is?
2: Niet altijd, soms wel leuk.
1: Dus, Vierdaagse wandelaars, kijk niet vreemd op als je Theo af en toe op zijn gat ziet vallen.
2: Ben er bang voor.

0: Varo Soler. Je voelt gewoon de zomer. En dankjewel voor het raden. Het goed begin is geraden. Ook door Walter uiteindelijk en door Gert ook.
1: Ah, die Joost. Het zijn de Rolling Stones met Angie uit 1973.
2: Een goed begin.
3: Het juiste antwoord is de Rolling Stones, Angie.
2: Een goed begin is het halve werk.
4: We beginnen vandaag met Rolling Stones, met Angie.

0: Abtake, dat was die. Queen, Another One Bites the Dust.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat is de vraag die ik ga stellen aan Berend van Straten van Weerplaza. Goeiedag.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En ja, gelijk maar eens eventjes over op dit moment. Bewolkt nog een beetje, denk ik, hè?
2: Ja, op dit moment nog flink wat bewolking boven de provincie. Zeker in de oostelijke helft is dat het geval. Maar die bewolking die gaat vanochtend gewoon overal oplossen. En dan is het de zon die het weerbeeld gaat bepalen. En dat is een beetje ook waar we de komende dagen gewoon rekening mee kunnen houden. Want we staan echt wel aan de reeks van een volop zomerse reeks dagen. Met niet alleen hoge temperaturen, maar dus ook flink wat zon. Vanmiddag krijgen we te maken met temperaturen van zomerswaarde in de provincie. Die op kunnen lopen naar zo'n 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Ja.
0: Oké, nou ja, dat komt in de buurt van de recorden gisteren van Rico nog. Dat komend weekend daar dat het niet over de 30 gaat misschien. Maar, nou, dat is ook toeval. Ik heb fruitteler Leon even erbij nu. Goedemorgen, ja. Leon.
3: Dag, goedemorgen.
0: Ja, Joost. Want jij had nog een prangende weervraag, hè?
3: Ja, nou, het is zo. Ik zit al 43 jaar in het vak. En ik merk gewoon dat het in de loop van de jaren dat de radar, buirader of buialarm of wie dan ook aangeeft dat het niet meer zo betrouwbaar is. En dat die heel veel schommel in al die tijd.
0: Ja.
3: En dat is dit jaar dus ook. En nou zie ik dus gewoon weer een week met 30 staan. Ik zeg, klopt dat, meneer de Weerman? Of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, Berend, zeg het maar.
2: Ja, dat kan zeker kloppen hoor. Want er komt echt wel een opvallend warme periode aan. Die 30 die gaan we vandaag en morgen nog niet halen. Want vrijdag wordt het een graad of 27 in Gelderland. Maar vanaf het weekend, zeker op zaterdag, kan het tropisch warm worden met die 30 graden. Zondag dan misschien 28 of 29 graden. Maar begin volgende week lijkt dat warme zomer weer gewoon weer voor te zetten. En dan tikken we waarschijnlijk op maandag en dinsdag dus ook die 30 graden aan in Gelderland. En mocht dat dus zo uitkomen, dan hebben we ook alweer te maken met een regionale hittegolf in de provincie.
3: Ja. Ik heb zelf dat gevoel, hè. Ik zit er al zo lang in langer aan blijft. Als dat zo aangegeven wordt, dan blijft dat dus langer aan als dat we denken.
2: Ja, nou, dat durf ik zelf ook niet te zeggen, hoor. Wat we wel vaak zien is dat warmte best wel inderdaad wat langer kan blijven hangen.

0: Maar we zien ook dat het volgende week waarschijnlijk de hele week gewoon echt volop zomers blijft. Misschien pas dat het richting het einde van de week, richting het weekend, dan krijgen we te maken met een overgang naar westenwinden en dus wat verkoeling. Maar het ziet ernaar uit dat het echt een zomersperiode wordt die dus inderdaad eventjes kan aanhouden in de provincie.
1: Ja. Nou, ik denk, nog één vraag hoor, dat het een beetje de vergelijking van 1976 gaat worden dit jaar.
0: Ja, nou ja, in 1976 zat op dit moment nog wel nog wat hoger qua temperatuur, gemiddelde en ook vooral qua droogte. Maar zoals we, ja, het begint wel een gelijkenheid te tonen inderdaad. Ja. Want het is steeds droger aan het worden en het is een opvallend warme zomer. En als juli en augustus ook zo heet gaan verlopen, dan zou het inderdaad wel een beetje op 1976 kunnen gaan lijken.
1: Ja, ik heb het verkeerde vak geleerd, dat hoor ik
2: ook. Oké. En gewoon lekker naar Radio Gelderland blijven luisteren, Leon. Dan hoor je elke dag gewoon updates van het weer. Leon, bedankt. En Berend ook bedankt, hè?
1: Ja, zeker. Dankjewel.

0: de beste woon- en keukenformules onder één dak? Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Radio Gelderland, het nieuws van 7 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
5: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
4: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
6: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
4: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Radio Gelderland met straks plaat delict. Je kan de Radio Gelderland zaklamp bemachtigen als je weet om welke plaat het gaat. Ik lees een stukje uit het proces van Baanvoorde. Ook het nieuws van de dag en de verkeersinformatie. Op de A2 staat het vast richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur extra. 20 minuten extra op de A15 richting Gorkum tussen Ochten en Tiel. Een kapotte vrachtauto daar. De rechterrijstrook is dicht. En 10 minuten oponthoud op de A50 richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
8: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
9: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rip House, Texas in Bothell. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rip House, Texas Bothell. Waanzinnig goed. Yeehaw!
8: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Leo Sayer en The Thunder in My Heart. Straks nog muziek van René Vroeger en Welen. Ook de Three Degrees. En Paul Simon. Mooie platen. En het spelletje Plaatdelict. Je kunt de Radio Gelderland zaklamp winnen. Dat allemaal na het nieuws van de dag. Want het gaat natuurlijk om het nieuws. En het zijpelt nog een beetje na in mijn hoofd. Het had een flinke ramp kunnen zijn. Maar diep met een sisser af. Een trein botste gisteren bij Valburg. Op een taxi met kinderen erin. Maar wonder boven wonder bleef iedereen ongedeerd.
1: Het ongeluk vond plaats op een onbewaakte spoorwegovergang aan de Heterense.

0: de straat. De trein raakte de taxi aan de achterzijde en beide voertuigen liepen daardoor flinke schade op. In de taxi voor leerlingenvervoer zaten twee kinderen die net als de chauffeur met de schrik vrijkwamen. Na een controle door ambulancepersoneel zijn de kinderen opgevangen door hun ouders.
1: Zojuist sprak ik met een bewoner die hier vlakbij woont. En naar zijn weten heeft hier nooit eerder een groot ongeluk plaatsgevonden. En kwam de desbetreffende taxichauffeur hier ook wel vaker. Nou, hoe het dan zo mis kon gaan, dat is nog onduidelijk. Dat wordt nog onderzocht. En ondertussen wordt er hard gewerkt aan een weg onder de A50. Zodat bewoners en bezoekers veilig de woning hier kunnen bereiken.
0: Deze ontsluitingsweg is in het laatste kwartaal van dit jaar klaar. En dan wordt ook de overweg opgeheven, zo meldt ProRail. En daarmee blijft er in Gelderland nog maar één onbeveiligde overweg over in Bronkhorst.
2: Verslaggever Anton Adelaar was daarbij. De kranten sla ik ook even open. De NAVO-top in Ankara loopt als rode draad door de kranten. Ze beschrijven hoe Europese leiders opvallend rustig bleven. Onder de tirades van Trump en premier Jette spreekt van een kantelpunt in de Amerikaanse houding. De Telegraaf onthult dat Defensie scherfvesten koopt bij een Israëlisch bedrijf met Chinese vezels, terwijl het kabinet juist minder afhankelijk wil zijn van het buitenland. De Nederlandse defensieindustrie is dan ook verbaasd daarover. Financieel Dagblad meldt dat grote advocatenkantoren een deel van hun werk rap zien verdwijnen door kunstmatige intelligentie. Bedrijven pakken eenvoudig juridische klussen steeds vaker zelf op. De Gelderlander opent met Rijnstaten. Het Arnhemse ziekenhuis gaat de komende 25 jaar volledig op de schop. Vanaf 2030 begint een reeks verbouwingen en rond 2050 staat er dan een vrijwel nieuw gebouw. Een luchtig verhaal in de Telegraaf lees ik. Twee pubers in Amerika die stapten in een zelfrijdende taxi en begonnen voorbijgangers nat te spuiten. De robottaxi filmde alles, belde de politie en reed zelf naar een parkeerplaats waar de politie ze al stond op te wachten. Nieuws in de kranten vanochtend. En het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands begint vandaag in Kerkrade. Het is het Wereldmuziekconcours, de 20e editie alweer. De komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld te beluisteren. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet met onder meer een repetitie van jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super, hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: Alright, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen.
4: 1, 2, en.

0: Beatles op Radio Gelderland. Ja, ik moet zeggen dat het voor mij heel lang geleden is dat ik op de klakson heb gedrukt van mijn auto. Nooit aangeraakt, dat is ook weer niet waar. Maar houd je in als Marokko van Frankrijk wint op het WK. Dat is de oproep van burgemeester Marcouch van Arnhem. En dat mag mij bij de vraag eigenlijk. Toeterend verkeer, wanneer was dat echt nodig voor jou? Of heb je hem inderdaad nooit aangeraakt? Heb je je aangestoord of heb je wel eens iets gevierd door te toeteren? Ik hoor graag van je hoe jij je in het verkeer gedraagt met die klaksons. Nou, goed, laat het maar weten via de Omroep Gelderland app of joost@gld.nl. Een avondje stappen eindigt voor een jonge vrouw in een nachtmerrie. Zondagnacht 24 mei, Pinksterweekend was dat. Nou, wat gebeurt er? Die vrouw die loopt om 6 uur 's ochtends na een leuke nacht richting huis, loopt door het centrum, maar dan gaat het goed fout. Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.
1: En vlak voor de kruising met de Bovenbeekstraat en de Doelenstraat wordt zij ineens van achteren belaagd en overrompeld door een onbekende man. Ze wordt daarbij slachtoffer van seksueel geweld. Ze probeert te ontkomen en ze probeert familie en vriendinnen te bellen. Ze roept naar de man dat ze dit niet wil en dat hij moet stoppen.
0: Ja, uiteindelijk komen er een man en een vrouw aanlopen en rent die dader dus weg. De politie wil heel graag met deze mensen in contact komen, want mogelijk hebben ze belangrijke informatie voor het onderzoek. En agenten hebben al eerder een oproep gedaan, maar die kwam niet bij hen terecht. Vandaar dat ze het vanavond nog een keer proberen in het programma Plaatsdelict. De getuigen staan duidelijk op beeld en de politie hoopt dat iemand hen herkent. Het slachtoffer is nu voor het leven getekend.
1: De impact op de jonge vrouw is enorm. Ze werd onverwachts van achteren aangevallen op straat en zo veranderde haar leven in slechts enkele seconden. En dat laat diepe sporen na. Gelukkig hebben we op 31 mei een 26-jarige man hiervoor aangehouden. En hij zit nog steeds vast.
0: Vanavond dus beelden in Plaatsdelict, het opsporingsprogramma. Het programma waarmee we de provincie veiliger maken. Van Overijssel en Gelderland is dat programma. En de politie roept vooral op om te tippen als je meer kan vertellen over de getuigen of het incident dat zich dus afspeelde zondagnacht 24 mei, dat Pinksterweekend. René Vroger en Welen en zometeen Plaatsdelict.

0: receptie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: Ik pak het zaaknummer er even bij. 7204077SM. 7204077SM. Ja, kun jij mij helpen? De gouden tipgever krijgt namelijk van mij, de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet om welke plaat het gaat en welke plaat er op vrije voeten is, dan kunnen we dit

0: oplossen, deze zaak. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over dit liedje. Het gaat over een man die in een huis de telefoonlijn bezet houdt en wanhopig contact zoekt met Sylvia. Maar in het lied neemt niet Sylvia op, maar haar moeder. Zij maakte de verdachte meerdere keren duidelijk dat haar dochter niet beschikbaar is en met een andere man gaat trouwen. Emoties lopen hoog op in het lied. Ja, je zou het eigenlijk stalking kunnen noemen. En gek genoeg had ik het liedje weer in mijn hoofd vanochtend. Dus ik heb even mijn zangkwaliteit opgenomen.
1: Zou er iets niet in de haak zijn of zo? Niet. Ik word er gewoon weer mee wakker. Met bewijsmateriaal voor dit proces verbaal. Dat kan wel toegevoegd worden aan het dossier dan, denk ik. Dat is gelijk de titel van de plaat. Als je dat, ja, dat kan ik niet. Als ik daar gewoon zing, ja, dan weet je dat natuurlijk.
0: Emoties, ja, dankjewel Joost voor jouw eigen zangkwaliteit hier on-air. Die lopen hoog op in dit lied. En je zou het dus, ja, dat toch een vorm van stalking kunnen noemen inderdaad. Er is toch niet iets in de haak met deze platen. Dit moet te doen zijn. Dit nummer raden. En wie weet, bemachtig jij dan wel die zaklamp voor een veiliger leven in de provincie. Omroep Gelderland app, klik rechts bovenaan even op het spraakwolkje en dan kan je het inspreken of typen of mij mailen joost@gld.nl. Succes! En hier zingen de 3 Degrees, Giving Up, Giving In.

0: deelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol

0: in Nunspeet.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in designer outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij designer outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
4: Even de temperaturen checken om 7:30 op Radio Gelderland. Poederoijen 12,3 op dit moment. En in Wiel 17 graden. Hey, Wiel zit ook in het nieuws. Daar ga ik het zo meteen nog met je over hebben. En de temperatuur gaat naar zo'n, 24 graden ongeveer. Nou, ook wel 26 graden op sommige plekken. En er waait een matige noordenwind. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Sinds de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli... kijken transportbedrijven vaker naar vervoer over water. Rabeling Logistics uit Wilders verwacht meer containers via Port Emmerich te vervoeren. De containerhaven vlak over de Duitse grens wil het vervoer over de binnenvaart verder uitbreiden. Verwerkt nu al jaarlijks 28.000 containers. En Marokko speelt tegen Frankrijk in de kwartfinales van het WK vanavond. En zoals er na de vorige WK-wedstrijden van Marokko op straat feest werd gevierd, zo wil de Arnhemse burgemeester Marcouch dat niet meer zien. Hij heeft dingen gezien die niet door de beugel konden. Zoals ze keihard door de steenstraat rijden bijvoorbeeld. Of de hoofden uit het autoraam steken. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. We praten over dat klaksoneren en je hoofd uit het raam steken nog even door trouwens. Mocht je daar wat over willen melden, vind je het betuttelend bijvoorbeeld, of toeter jij zelf gewoon ook wel eens in het verkeer, laat het vooral even weten. Hé, daar heb je de verkeersinformatie nu. In de ochtend op de A2 staat het vast richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg een 30 minuten extra. 20 minuten extra op de A15 richting Gorkum tussen Ochten en Tiel. En een kwartiertje langer onderweg op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum.
5: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
13: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

0: Je springt vanzelf in het wilde weg met dit nummer Coldplay, A Sky Full of Stars op Radio Gelderland. De uitslag van Platenlikt komt eraan. Paul Simon zit er nog even tussen. Heerlijk liedje om bij wakker te worden. En ja, je kunt dus helemaal een eind wegspringen met Coldplay. En in Gelderdam ook staat vandaag niet vol met voetbalfans, maar vol kinderen. Met dus een skibaan, luchtkussens, fatbikes. De zomervakantie is losgebarsten.
1: Ik vind het heel leuk dat ze dit hebben georganiseerd. En het is ook heel leerzaam.
2: Wat heb je dan allemaal geleerd al?
1: Hoe je op de fatbike moet gaan rijden.
3: We hebben hier bijvoorbeeld een skibaan, we hebben een klimbaan. Maar wat we ook hebben is een fatbike race. En dan zou je denken, wil je dat nou echt stimuleren? Bij alle persberichten die er geplaatst worden, alle ellende die er is. Kinderen leren met een koptelefoon op om te ervaren hoe het is om een fatbike niet aan te horen komen. Hoe je daar het beste mee om kan gaan.
4: We zaten net op de fatbike, maar het was best wel moeilijker dan nu.

0: gedacht. En ja, het was wel moeilijk.
1: Het voelt heel, heel raar. Het voelt alsof je in achtbaan gaat. Gaat best wel snel.
0: Ja, trappen hoeven niet zo erg, dus het is best wel chill. Het is best wel fijn. Als je dan 10 kilometer gaat, ja, ben je niet zo moe.
2: Jij hebt niet gefietst?
3: Want ik was te klein en ik moet 1 jaartje wachten en dan mag ik op het zetbike.
2: En wat zijn jouw favoriete dingen die je doet tijdens de zomervakantie?
4: Sowieso op vakantie, dat is het leukste wat je gaat doen. Zwembad, denk ik ook wel, als het maar niet koud is.
5: Ja, elke avond en soms de ochtend ga ik korfballen. Of basketballen.
3: Ik wil een keer op het fatbike proberen in de vakantie in de stad.
6: Ja, op vakantie ga je op vakantie. Stichting Jeukeland doet dit trouwens al 55 jaar. 6 weken lang activiteiten voor basisschoolkinderen in Arnhem en Renkum. Met dus een gratis vakantiepaspoort. En ook busvervoer voor NOP. De club zoekt nog wel vrijwilligers. Vooral voor de huttenbouwweken. En aanmelden kan dan via jeukeland.nl. Ja, ik ben daar iets te jong voor, denk ik. Of vrijwilligers niet, dat zou ik niet doen. Maar dat springen, joh, ik ben al bij het

0: Paul Simon en zo even schakelen met Elburg.
1: Plaat delict.
0: Want dat is dan de plaats waar we naartoe moeten om het juiste antwoord te krijgen. Dieneke Krom, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Jij wist het, want anders heb ik je niet aan de telefoon natuurlijk. Hoe is het daar in Elburg?
2: Ja, prima. Prima. Oh. Het is een beetje bewolkt, maar ja, lekker.
0: Oké, nou heerlijk. En aan het puzzelen geslagen, zeg het maar, waar denk je aan?
2: Dr. Hoek, Sylvia's modder.
0: Ja, Sylvia's modder. Zij maakte dus de verdachte meerdere keren duidelijk dat haar dochter niet beschikbaar is en met een andere man gaat trouwen. Heb je ook wel eens zoiets meegemaakt? Of dat je echt moeite moest doen om een vriendje te krijgen? Of?
2: Nee, niet echt. Niet echt.
0: Het ging allemaal makkelijk. Ze vielen als een blok voor je, Dieneke.
2: Nou, dat valt wel mee. Maar nee, het is allemaal goed gekomen.
0: Oké, niet zo'n crimineel verhaal zoals ze beschreven wordt in het liedje van Dr. Hook en The Medicine Show.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, oké. Nou, lekker liedje om bij mee te zingen. En nou, goed gedaan. En dankjewel voor het speuren trouwens.
2: Helemaal goed.
0: En de gespitste oren, die zaklamp.

0: komt naar je toe. En die kan je goed gebruiken in je... Ik weet niet of je al een noodpakket hebt eigenlijk, maar...
1: Nee, heb ik nog niet.
0: Nou, dan is dit het eerste onderdeel daarvoor natuurlijk, hè? Dus voel je lekker veilig met de Radio Gelderland zaklamp. En een fijne dag verder, hè?
1: Dankjewel, goede uitzending.
0: Conny, die had het ook goed.
2: Goedemorgen, Omroep Gelderland. Is Plaatdelict vandaag soms het liedje Sylvius Modder van Dr. Hoek. Hele fijne dag. Doei doei.
0: Klopt helemaal. Ingrid?
3: Dr. Hoek. Sylvius Modder set.
0: Ja, dat komt helemaal in de buurt. Nou, helemaal in de buurt. Dat is hem gewoon, hè?
4: Goedemorgen, Marion. Dat is Dr. Hoek met Sylvius Modder. Hey, fijne dag allemaal. Doei.
0: Doei.
5: Zaak gesloten.

0: En zo wordt het toch wel een aanstekelijk opzwepend geheel. His Golden Messenger in the middle of it. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag en de komende dagen. Het wordt warmer en warmer volgens mij.
1: Ja, zeker. Er komt echt een volop zomerse periode aan. Op dit moment nog flink wat bewolking in de provincie. Vooral in de oostelijke helft is het echt wel sprake van wat hardnekkige bewolking. Maar in het westen schijnt de zon op dit moment al. En ook in het oosten gaat dadelijk die zon wat doorbreken. Vanmiddag wordt het nog gewoon zomers warm in de provincie. Met 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Daarmee staat de meest matige wind uit noordelijke richting. En ook vanavond volgt echt wel een aangename zomeravond, kunnen we stellen. Bij temperaturen nog een lange tijd boven de 20 graden. En nog een lange tijd ook gewoon nog volop zon vanavond. Vandaag is wel zelfs de minst warme dag van een reeks opvallend warme dagen. Want morgen wordt het zomers warm met 28 graden op de meeste plekken. Volop zon ook. En ook het weekend staat in het teken van toch wel hoge temperaturen. En dagelijks gewoon zonovergrote omstandigheden. Want zaterdag verwacht ik dat de warmste dag wordt in de provincie. Met 30, lokaal misschien wel 31 graden.
0: Oké, nou ja, en dan houd het even op. Of daar is nog niks over te zeggen. Of het dan hittegolf wordt of zo. Hè?
1: Nou, het ziet er nou uit dat het ook begin volgende week toch wel zeer warm kan gaan verlopen. Nou. Hoor. De laatste berekeningen gaan dan waarschijnlijk weer naar tropische waarden van 30. Of misschien lokaal wel 32 graden op maandag en dinsdag. Dus het is best aannemelijk dat we begin volgende week misschien zelfs wel weer een hittegolf gaan noteren in de provincie. Hoe lang dat precies aan gaat houden is onzeker. Waarschijnlijk wordt het later volgende week echt wel een stuk koeler en ook wat wisselvalliger. Maar het ziet er wel naar uit dat we toch wel weer een periode ingaan met zeer warm en ronduit zonnig zomer.
0: Oké, Berend, dankjewel.
1: Doei.

0: ik heb het goed gehoord van Berend en jij ook. Temperaturen lopen dus weer op. Misschien een hittegolf. Weer begin van de week zou dat een feit kunnen zijn. Bij Defensie houden ze rekening met de warmte. En daarom hebben ze vandaag bepaalde maatregelen genomen tijdens een nieuwe schietoefening bij het Harde. Zo, dat zou er dus zo aan toe kunnen gaan. Dit was even van eerder natuurlijk. We gaan er even over praten straks.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas en Bochum. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Ribhouse Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal.

0: Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
1: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
0: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
0: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat op meerdere plekken te merken. Bijvoorbeeld de A12 naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 tot 10 minuten extra. Ook de A15 Nijmegen-Gorkum staat erbij tussen Deil en Leerdam. 10 minuten. En er op de A50 naar Arnhem vanuit Os viel tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten ongeveer. Er is één rijstrook dicht, want er ligt het een en ander aan voorwerpen op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Het weer in de regio.
1: De dag is bewolkt begonnen, maar in de loop van de ochtend komt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt zonniger dan de afgelopen dag, want vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met soms alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en er staat een zwakke tot matige noordenwind en dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond neemt de wind weer af naar zwak, is het nog wel een tijdje zonnig tot zonsondergang. En komende nacht is het dan helder en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. En vrijdag wordt ook een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking, blijft droog. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt het kwik dan ook op naar 27 graden. In de avond en de nacht na de zaterdag is het helder, dan liggen de minima rond de 15 graden. En zaterdag, maar ook zondag, hebben we een paar zonnige dagen. En wordt het in ieder geval op zaterdag tropisch warm met 30 graden of iets meer. Zondag dan zitten we net rond de 29 tot 30 graden. En na het weekend blijft het ook zonnig en warm. De wind blijft voorlopig uit het noordoosten waaien. En de maxima die komen uit tussen de 28 en lokaal 31 graden. Maar met die noordoostenwind koelt het in de nachten wel lekker af. De minima liggen rond de 15 tot 17 graden. Verder blijft het voorlopig droog. Pas eind volgende week wordt de wind west tot zuidwest en neemt de kans op buien weer wat toe.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap. Van de ANWB. Een handjevol files om even uit te lichten. Het is een drukke ochtendspits met aardig wat dagelijkse kilometers. Er zijn geen bijzonderheden als in kapotte auto's of pechgevallen of ongelukken en dergelijke. Verder de A2 dus, Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 12 kilometer, 30 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deel en Arkel. 5 kilometer en 10 minuutjes. En tot slot file voor Ravenstein op de A50 vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Os, hou dan rekening met een file van bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan.

0: zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op haank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Haank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
8: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
7: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio zijn er weinig bijzonderheden, maar wel aardig wat dagelijkse files. Zoals op de A12 het geval Arnhem-Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. 5 minuten, 3 kilometer. Dan de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum. Dik een kwartier vertraging. En op de A325 Nijmegen-Arnhem is het ook aansluiten. Tussen Elst en Huissen. 3 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
11: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
10: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
12: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het

0: makkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Organisatie Fiets de Boer op Zelhem Halle nodigt iedereen uit voor een gezellige fietstocht van circa 35 kilometer op zaterdag 25 juli. 6 verschillende lokale agrarische en aanverwante bedrijven openen hun deuren specifiek voor de deelnemers. Het is de perfecte kans om een exclusief kijkje achter de schermen te nemen en van de ondernemers zelf te horen hoe de bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Inschrijven en starten kan op 25 juli tussen 10 en 12 uur bij Sporthal De Po in Zelhem en vooraf aanmelden is niet mogelijk. Deelname kost €5 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar fietsen gratis mee. Alleen contant betalen bij de inschrijving is mogelijk. Voor het inschrijfgeld krijgen deelnemers

0: deelnemers een complete routebeschrijving en worden ze onderweg op verschillende plaatsen getrakteerd op onder andere een kop koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. De fietstocht eindigt niet met een stille terugrit. Bij het laatste bedrijf op de route wordt de dag traditioneel en feestelijk afgesloten. Hier staat een uitgebreide catering met hapjes en drankjes. Terwijl muziek zorgt voor een gezellige sfeer op het erf, het ideale moment om gezellig na te praten met familie, vrienden en andere deelnemers.
1: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files van de ochtendspits lossen langzaam maar zeker op. In de regio wordt er hier en daar nog wel langzamer gereden. Bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch.

Vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Baardenburg. Ongeveer 5 minuten extra. Ook op de A15 Nijmegen-Gorkum is het nog file rijden tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 9 kilometer, ben je een kwartier langer onderweg. En tot slot de A50 nog Arnhem-Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Waalgraven. 12 kilometer en bijna 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne brengen weerzien een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3 uur, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuiscafé.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Duid maar weg.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garage

0: Terink.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor hun speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte neemt af, maar in de regio zijn er nog meerdere opvallende zaken. Allereerst goed nieuws over de A50 Arnhem-Eindhoven. Bij knooppunt Paalgraven is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, 10 kilometer en 15 minuten vanaf knooppunt Valburg. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht. Daar zit nog altijd erg druk tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen. Een lange file van 25 kilometer en ongeveer 30 minuten. Tot slot nog even langs de A2 naar Den Bosch toe vanuit Utrecht. Tussen Geldermalsen en Waardenburg. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZTT20 en zie de Superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZTT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is 6 euro en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZTT20 op zaterdag 1 augustus voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior op Sportpark De Pluimerskamp in Zelhem.
7: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
11: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
12: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
13: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

45 jaar geleden kwam deze uit van Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Welkom, dit is weer een nieuwe lijst van muziek. En dit is weer de mix van muziek, oftewel een fijne feel-good music hier op Radio Ideaal. En dat doen we tot aan 12 uur. Ik zeg een hele goede morgen, welkom allemaal met nu Melanie C. We gaan precies terug naar het jaar 2000.

0: achtereenvolgens hoorde je muziek van Melanie C. en I Turn To You. We hadden de spiksplinter nieuwe van Jannes en die heet Dans Tot De Morgen Met Mij. En zojuist uit de jaren 70, de Bee Gees en You Should Be Dancing.
1: De muziekservice.

Doe maar. En we gingen terug in de tijd met Eén Nacht Alleen. Aanstaande zaterdag 11 juli houdt RTV Ideaal een open dag in de studio in Zelhem. Tijdens deze dag, die samenvalt met de Zelhemse zomerfeesten, is iedereen welkom om een kijkje achter de schermen te nemen. Of je nu geïnteresseerd bent in techniek, redactie, presentatie, muziek of nieuwsgierig bent naar de wereld van de lokale radio, er is voor iedereen iets te ontdekken. Vrijwilligers die zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Dit alles is van 's morgens 11 tot 6 uur. En de deuren die staan open aan de Stationsstraat 32A in Zelhem. En ook die zaterdag de muzikale brouwerij die ik presenteer tussen 2 en 4 komt ook daar vandaan.

0: Weer in de regio.
1: De dag is bewolkt begonnen, maar in de loop van de ochtend komt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt zonniger dan de afgelopen dag, want vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden met soms alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en er staat een zwakke tot matige noordenwind en dan wordt het 26 tot 27 graden. Vanavond neemt de wind weer af naar zwak, is het nog wel een tijdje zonnig tot zonsondergang. En komende nacht is het dan helder en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. En vrijdag wordt ook een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking, blijft droog. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt het kwik dan ook op naar 27 graden. In de avond en nacht na de zaterdag is het helder, dan liggen de minima rond de 15 graden. En zaterdag, maar ook zondag, hebben we een paar zonnige dagen. En wordt het in ieder geval op zaterdag tropisch warm met 30 graden of iets meer. Zondag dan zitten we net rond de 29 tot 30 graden. En na het weekend blijft het ook zonnig en warm. De wind blijft voorlopig uit het noordoosten waaien. En de maxima die komen uit tussen de 28 en lokaal 31 graden. Maar met die noordoostenwind koelt het in de nachten wel lekker af. De minima liggen rond de 15 tot 17 graden. Verder blijft het voorlopig droog. Pas eind volgende week wordt de wind west tot zuidwest en neemt de kans op buien weer wat toe.

gingen terug naar de jaren 70 met The Little River Band en The Lonesome Loser. Natuurlijk, het is weer tijd, altijd rond deze tijd, voor onze verjaardagskalender. Jawel. Ook vandaag op deze donderdag 9 juli gaan we eens even door de lijst heen fietsen. En dan zien we dat vandaag jarig is, Nederlandse zangeres Journey Kaagman. Ja, natuurlijk. Die kennen we ook van natuurlijk deze band.

Jawel, Johnny Kaagman. Ja, natuurlijk, ze is nog steeds ziek. Ze lijdt aan Alzheimer, maar ze is er nog steeds. 79 jaar wordt ze vandaag. En ook is vandaag jarig Amerikaans acteur Tom Hanks. Hij viert zijn 70ste verjaardag. En jarig is vandaag Mark Almond. En die kennen we nog van de formatie Softcell. Maar hij had ook enkele solo-hits, waaronder deze...

Jawel, Mark Almond. Hij wordt 69 jaar. Zangeres, ex van Nirvana-zanger Kurt Cobain, de Courtney Love, wordt 62 jaar. En we hebben ook nog Nederlands presentator en blogger Tim Hofman. Hij wordt 38 jaar vandaag. En dan hebben we nog de Britse actrice Georgie Henley. Die kennen we nog van Narnia onder andere. En zij wordt 31 jaar. En last but not least, ja, ook weer een van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Jim Kerr. En waar kennen we Jim Kerr van? Nou, dit is mijn favoriete nummer. Ja, ik doe dit wel eens op karaoke dit. Leuk man. Natuurlijk Jim Kerr, ja wie kent hem niet, heel bekend natuurlijk van de Simple Minds. Hij wordt 67 jaar vandaag en zit er nog steeds op. Ik zeg vandaag op deze fijne donderdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

0: Je hoorde Caitlin met Let Me Happen To You. Alweer zo'n, wat zal het zijn, 24 jaar geleden dat deze uitkwam. We gaan even een korte pauze inlassen. Na 11 uur zijn we er weer in deel 2 van deze muziekservice. We spreken elkaar zo meteen weer en ga je aan de koffie of thee. Heel smakelijk, tot zo.
1: Ja, kom.

0: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu de...

0: verse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Carcare. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
6: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
7: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
8: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Een leuke opname. 2011 was dit. Jesse J en Domino. Het heeft niks met de pizza te maken overigens. Sommigen denken. Nee. Welkom in deel 2. Dit is de muziekservice. Dit is Radio Ideaal. Dit is Rob de Brouwer. Wij zijn er nog een uurtje dan 12. En we gaan nu terug naar een spiksplinternieuwe Nederlandstalige opname. Russo samen met Emma Heesters en Liefdesverdriet.
1: Spiksplinternieuw.

0: Ja, alweer uit 1976 toen deze uitkwam. ABBA en de Money, Money, Money. Kim Wilde, die hadden we daar nog voor zitten met Never Trust a Stranger. En Russo met Emma Heesters, Spiksplinten, nu in Nederlandstalige. En kijken wat die weer gaat doen de komende tijd. Dat heet Liefdesverdriet. Over Nederlandstalige gesproken, we doen er nog één. We gaan terug naar een opname, 4 jaar terug in de tijd. Met onder andere Kraantje Papi, Rolf Sanchez en Thomas Agda.
1: Ik sta buiten in de regen en de kroeg uit.

0: De muziekservice.
1: De muziekservice.
2: Estoy loca.

een gouden ouwe van niemand minder dan Jennifer Lopez en Ain't It Funny. Ja, we gaan eens even kijken naar een take verwijderen. Want een take verwijderen na het fietsen maakt deze 3 veelgemaakte fouten absoluut niet handig. Fout 3 is namelijk, is de take uit je huid draaien. Ja, er circuleert nog altijd het fabeltje dat een take een soort schroefdraad heeft. Maar dat is niet zo. Als je gaat draaien, dan beschadig je alleen alles maar. Fout 2, dat is met je blote vingers of een gewone pincet trekken. Het is een illusie dat je een take hiermee veilig kunt weghalen. Nou, de kans is groot dat je het achterlichaam van de take fijn knijpt. Ja, waardoor je bacteriën alsnog in de huid drukt. En fout nummer 1 is de take vooraf bewerken met alcohol of zeep. Dat doen ook mensen. Dus bewerken met alcohol of zeep. Nou, dit is de grootste en meest gemaakte blunder. Als je het beestje vooraf insmeert met ontsmettingsmiddel of zeep, raakt de take in ademnood. En door de stress spuugt het beestje al zijn maaginhoud direct in je bloedbaan. Dus niet handig. Hou deze 3 tips in de gaten.

We gingen terug in de tijd. Een opname van Lulu and the Lovers. En dat heette Shout. Het is tijd voor een nieuwsfeitje. De afgelopen week heb ik er weer even een nieuwsfeitje uitgevist. Namelijk meer dan de helft van de Nederlanders die vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau, het CPB. De belasting op erfenissen, dat staat vaak ter discussie. En de meningen erover die zijn verdeeld. De meeste Nederlanders die vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van de erfenissen verder zal toenemen. Dat was ook een van de redenen voor dit onderzoek.

0: Ja, tweemaal het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het begonnen natuurlijk met Euphoria. En daarna deze weer Tattoo van Loreen.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Hoorde Yves Berendsen met Zin in jou. En zojuist deze zomerse klanken van Peter Andre en de Mysterious Girl. Dit was die weer voor de donderdag. Morgen vroeg om 10 uur. Dan zijn we er weer met een nieuwe mix van muziek. Een nieuwe lijst. Voor nu zou ik zeggen, blijf gezellig luisteren hier bij Radio Ideaal. Hou me gezellig aan. En ik zou zeggen, ook nog een hele fijne dag gewenst. Onder andere nu nog uit het eind jaren 80, de Commonards. And Never Can Say Goodbye. Het is toch wel zo, maar morgen vroeg om 10 uur, dan zijn we er weer.

0: schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
1: Geen idee. Snoeien?
0: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
1: Veldhuizen wie?
0: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
1: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: Hey nu, bouw en montage.

Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De

0: Gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leiden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Overleven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden. Toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste

0: generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hackfort.
1: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland.

0: De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon, in het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen, een file op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. 11 kilometer en 40 minuten, de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaalloonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vormt het sfeervolle openluchttheater van Lochem opnieuw het decor voor het Windstrekenfestival. Na eerdere edities pakt de organisatie dit jaar uit met een gevarieerd programma vol eerbetoon aan nationale en internationale grootheden. Met namen als Old Nace, A Fever en tribute acts van Coldplay en de Red Hot Chili Peppers belooft het een memorabele zomeravond te worden op het mooiste plekje van Lochem. Het Windstrekenfestival staat bekend om zijn ongedwongen sfeer en kwalitatieve live muziek. Dit jaar opent de Achterhoekse formatie Old Nace met het programma. De band, bestaande uit onder andere oudleden van Normaal, brengt de rauwe energie en herkenbare sound waar de regio zo van houdt. Naast de lokale helden brengt het festival een eerbetoon aan de wereldtop. Zo zorgt A-Fever voor een spectaculaire ABBA-beleving. Terwijl The Scientist de atmosferische stadionrock van Coldplay naar het intieme theater brengen. De line-up wordt gecompleteerd door Californicated, die met de funkrock van de Red Hot Chili Peppers de temperatuur in de Lochemse bossen verder zullen doen stijgen. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar via de officiële ticketshop van het theater.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondagmiddag 26 juli verzorgen Buddy en Dianne een voorstelling in het Stadshuis in Lochem. Buddy en Dianne

0: Amerikanen brengen via Zien een intieme muzikale voorstelling vol herinneringen, heimwee en hoop. Met eigen Nederlandstalige liedjes en warme stemmen nemen zij je mee op een persoonlijke reis van verlangen en thuiskomen. De middag begint om 3:00, de entree is €10 en reserveren kan per e-mail via info@stadshuis.nl of via de reserveringslijst bij de bar in het Stadshuis Café.
1: Radio Ideaal.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras.
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl.

0: Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angoandweert.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren. Nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KGIH, Steyr en Puttinger.

0: voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lmbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LMB Voorde moet zijn.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Ruhrgebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de

0: Boorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
1: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. A15 Nijmegen-Gorkum bij de afrit Arkel 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van

0: elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen nog te genieten van de eerste maaltijd. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Doral Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden en staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de zomer van 2026 organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met de lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli in Gorssel, op vrijdag 24 juli in Laren, op donderdag 27 augustus in Eefde en op vrijdag 28 augustus in Lochem. Met de Zomertour wil Welzijn Lochem ontmoeting en verbinding stimuleren, juist in de zomerperiode waarin veel vaste activiteiten stil liggen. Door in de kernen samen te werken met welzijnscoördinatoren en lokale partners krijgt het programma overal een eigen invulling. Begin juli komt er een speciale webpagina waar alle informatie en de programma's per kern te vinden zijn.
0: Radio Ideaal

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren. Ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Afrit Kerkdriel 18 kilometer file en een half uur vertraging. Half uur vertraging heb je ook als je over de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt. Je komt daar een 8 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En verderop nog eens 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Een kwartier vertraging bij Duiven. Linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Bij Afrit Leerdam na een ongeluk. Vanaf Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum bij Alfred Leerdam. En 10 minuten ook op de A50 weer vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Schat, de oprit is echt bult en gat.
9: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
8: Veldhuizen wie?
9: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
8: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
10: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland.

0: Hoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 1 augustus vindt Fiets de Boer op Vorden plaats. Een prachtige en leerzame fietstocht van circa 35 kilometer voor het hele gezin. De tocht gaat langs diverse agrarische of met de sector verbonden bedrijven. De start 1 augustus is tussen 10 en half 12 bij de Dorpskerk in Vorden. Deelname bedraagt €5 per persoon en dit is inclusief een kop koffie. Kinderen tot en met 15 jaar fietsen gratis mee. Een boekje met informatie en de routebeschrijving ontvangen deelnemers bij het startpunt. Pinbetaling is niet mogelijk.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel staat weer 11 kilometer file vanaf Culemborg. Bijna een half uur vertraging. Dik een half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Het komt door 9 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Verderop aan de grens nog eens 10 minuten oponthoud door de controles. A15 Rotterdam-Nijmegen bij afrit Arkel. 16 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Daar staat de file bij knooppunt Bankhoef. En de linkerrijstrook van de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen is dicht bij Elst. Er is daar een ongeluk gebeurd. Vanaf het Gelre Doom rijdt het al langzaam over 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Beleef een mooie voetbalmiddag bij ZZT20 en zie de superboeren in actie op zaterdag 1 augustus. Dan speelt de Graafschap tegen Excelsior bij ZZT20 in Zelhem. Doe mee met de verloting en maak kans op een seizoenskaart en een shirt van de Graafschap. Er is genoeg eten en drinken, zodat het een gezellige middag wordt. De toegangsprijs is €6 en de poorten gaan open om 11 uur. Graag tot ziens bij ZZT20 op zaterdag 1 augustus... voor de oefenwedstrijd De Graafschap tegen Excelsior... op Sportpark de Pluimerskamp in Zelhem.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ga zo nog maar even door.

0: toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in

0: allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zellum, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 200 kilometer file nog in onze regio. Files met de meeste vertraging die staan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een half uur extra tussen afrit Veghel en Waardenburg. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. A12 Utrecht-Arnhem. Voor knooppunt Grijshoord 16 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Veenendaal en daardoor ben je 20 minuten langer onderweg. 20 minuten vertraging ook op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland bij Zevenaar. A12 Duitse grens Utrecht, dus de andere kant op. 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord. 20 minuten vertraging ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Nijkerk. En 20 minuten tijdsverlies op de A50. Als je vanuit Arnhem naar Os rijdt, kom je in 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zellem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café De Tol, het aangewoon weert.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Het is nog behoorlijk druk op de Gelderse wegen. 180 kilometer file nog bij elkaar. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. De kop van 15 kilometer file vanaf afrit Veghel 20 minuten oponthoud. Kleine 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. Kwartier vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle rijdt het langzaam over 14 kilometer tussen Soesterberg en Nijkerk. Kwartier vertraging op de N233 Veenendaal-Kesteren bij Kesteren 3 kilometer file. En na het ongeluk op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen altijd nog 8 kilometer file tussen Presikhaaf en Elst. 35 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
7: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op

0: weer in de regio.
1: Vanmorgen hadden we nog met veel bewolking te maken, want vanaf de Noordzee trok over het noorden en ook over een deel van Gelderland toch nog aardig wat bewolking. Maar uiteindelijk kwam de zon erbij en liet de temperatuur op naar 25 tot 26 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanavond neemt de wind af naar zwak en is het nog wel een tijdje zonnig. Tot zonsondergang en komende nacht is het helder en dan koelt het af naar 14 tot 15 graden. We kunnen komende nacht weer goed slapen. En morgen, dan wordt ook een zonnige dag, dan is er waarschijnlijk alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en dan wordt het een graad of 27. In de avond en de nacht naar de zaterdag is het dan helder met een graad of 15. En zaterdag wordt het ook zonnig. Dan is de wind ook noordoostelijk en loopt de temperatuur op naar 28 tot 30 graden. In de nacht naar de zondag weer minima van een graad of 16. En zondag overdag dan wordt het 28 tot 29 graden. Ja, weinig verandering. Ook na het weekend blijft het zonnig en warm. De wind die blijft voorlopig uit het noordoosten waaien. En de maxima die komen dan uit tussen de 28 en 31 graden. In de nachten koelt het gelukkig nog wel behoorlijk af. Temperaturen liggen dan tussen de 15 en 17 graden en blijven voorlopig droog. Pas eind volgende week dan lijkt de wind wat om te gaan naar west- tot zuidwesten richtingen. En dan neemt de kans op buien weer wat toe. Maar voorlopig hebben we toch redelijk hoog zomerweer met flink wat zon en ook temperaturen die bijna de tropische grens bereiken of er iets overheen komen.

0: buurvrouw.
1: Hey, buurman.
0: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
1: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: De lekkerste patat en snacks koop u de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle drie 18 jaar. Eerder werden al drie andere verdachten opgepakt, onder wie twee Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd 2.

0: op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

0: Evers Blik Terug.
1: Evers Blik Terug.
0: Met Gerry Evers.
2: De muzikale schijf van vijf onvergetelijke nummers.

Evers blikt terug. En zo is het maar net een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug op deze 9e juli 2026. Wat voor uitzending gaat het worden? Ja, ja. Je moet zeker blijven luisteren, want het wordt spectaculair, dat kan ik je wel zeggen. Zoals gezegd, welkom bij een nieuwe editie op Radio Ideaal. Jouw radiostation waar je gewoon niet meer onderuit kunt tegenwoordig. Vanavond staat weer de schijf van 5 Centraal. Een uur lang.

luisteren we naar de favoriete muziek van twee vaste luisteraars van Eversblik terug. In dit geval is dat Paul Marx en Hans Rotting. We zijn zojuist begonnen met de eerste keuze van Paul Marx. Dat was Green Onions. Toch wel een beetje een verrassende keuze van Paul, zo jaren 60 muziek. Maar niks mis mee hoor. Zoals gezegd, de schijf van 5, dat is het item waar we vanavond weer aandacht aan besteden. En dat is gewoon hartstikke leuk, want dat zijn eigenlijk 5, ja, moet ik zeggen, de beste nummers, de eerste keuzes van een aantal luisteraars, ja, die ze, zeg maar, op hun lijstje hebben staan. De beste 5 die ze, ja, gewoon de beste 5 vinden. Het is wel leuk om te doen, want de luisteraars mogen erin sturen. En er wordt niet aan getornd of zo. De 5 nummers worden gewoon recht toe, recht aan gedraaid. Wat het ook mag zijn. Nou, is niet helemaal waar, maar... Nou, muziek is wel afgelopen. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Maar ik besteed nog eerst even kort... wil ik stilstaan bij de opmerkelijke bericht uit de muziekwereld... dat deze week overleden is de Welsche zangeres uit Wales dus, Bonnie Tyler. Op 75 jaar leeftijd. Ik hoorde net dat ze na een operatie is overleden. Ja, toch wel een karakteristieke, heese stem die ze had. Scoorde ze altijd wel wereldhits als It's a Hard Edge... Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en nog wel een paar. En als eerbetoon wil ik toch in ieder geval een stukje van haar doorbraakhit draaien. It's a Hard Hit. Ja, wat dat betreft, Bonnie, rust in vrede.

met alle respect voor Bonnie natuurlijk. Bonnie Tyler is the hard edge. Daar gaan we in ieder geval volgende week wat meer aandacht aan besteden. Omdat we nu met de schijf van 5 hebben te maken. Ja, kan ik ook niet te veel andere muziek gaan draaien. Dus, en ik was net begonnen met de schijf van 5 van Paul Marx. Paul, misschien zit je wel in Spanje. Ik weet niet precies waar je zit. Maar volgens mij luister je meestal wel. Een opvallende eerste nummer van jou was Green Onions van Booker T en de MG's. En ik vond deze eigenlijk net zo spannend, jouw keuze. Een beetje, ja, toch wel wat apart. Dit is The White Rabbit van Jefferson Airplane.

nummer is dit. Paul Marx heeft deze keuze gemaakt in zijn schijf van 5. Dankjewel, Paul. Mooie nummers, man. Dus wat dat betreft, ja, we gaan snel verder. Want ja, we schakelen door naar een nummer dat in de lange uitvoering bekend werd. Maar vanavond draaien we de single versie, want anders komen we in tijdsproblemen. Dit is Rare Earth met Get Ready.

0: de muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
1: En zo is het. 5 onvergetelijke nummers. Nou, dit was er volgens mij ook zeer zeker in. Smoke on the Water. En dit waren trouwens de 5 nummers van Deep Purple, wou ik nog zeggen. Smoke on the Water van Paul Marx. Deep Purple. Dankjewel daarvoor, Paul. Een mooie keuze. En we gaan zo meteen beginnen met de keuze van Hans Rotting. Maar eerst even toch wel een leuk muzieknieuwtje en wetenswaardigheden. Want een opvallend bericht voor de Rolling Stones fans. Nou, daar ben ik er zelf ook wel eentje van. Hoewel dat vanavond niet gaat lukken. Maar vanavond vanaf 10:00 ligt het nieuwe Rolling Stones album Foreign Tongues in een select aantal platenzaken in de schappen in Nederland. In de schappen moet ik zeggen. En in Nederland doen verschillende speciaalzaken mee aan de exclusieve nachtelijke release. Fans kunnen het album niet alleen als eerste kopen, maar ook sommige locaties ook gezamenlijk gewoon lekker beluisteren. En tijdens een speciale release parties, zoals dat ze mooi noemen. Het album verschijnt officieel op 10 juli en is verkrijgbaar op cd en verschillende vinyluitgaven. Dat Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood ruim 60 jaar na de oprichting nog steeds nieuwe muziek uitbrengen, mag best bijzonder worden genoemd. Speciaal voor deze regio kunnen we nog eigenlijk misschien iets zeggen, dat in Wim's muziekkelder in Doetinchem, die doet ook mee aan de exclusieve verkoop. Vanaf 10:00 vanavond kun je daar naartoe om die geweldige mooie LP Foreign Tongues te gaan kopen. Of, nou ja, of te gaan luisteren. Of, nou ja. We gaan over naar de schijf van 5. En dan draai ik toch nog een keertje.
0: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.
1: En zo is het maar net. 5 onvergetelijke nummers. En daar zijn de 5 van Hans Rotting. En we beginnen met een nummer van Rammstein. En dat is een live versie. En dat heet Ohne Dich.

Dit was de eerste keuze van Hans Rotting. Ohne dich, een live versie van Rammstein. Nou, je kunt nog meer verwachten hoor, in de 5 van Hans.

Dit zijn de keuzes van Hans Rotting. En Hans, die woont trouwens in Enschede. Daar kennen ze wel dit soort strakke muziek. En volgens mij, Rammstein, na alle concerten gaat hij ook wel naartoe. Als het een beetje in de regio is. Nederland, Duitsland, dacht ik. Maar goed, je bent fan of je bent het niet. Dit was trouwens geen Rammstein, want we waren net wel mee begonnen. En daar sluiten we straks ook mee af. Maar dit was, even kijken, wat was het ook alweer? Warriors of the World United. Oftewel, verenigt u strijders en dat soort dingen van Manowar. Manowar, where, war. Nou ja, goed. We gaan lekker verder, want anders halen we de tijd niet. Na Manowar van strijders, van Manowar, komt de klassieker uit de jaren 80. En dit is de keuze ook van Hans Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

0: Evers blikt terug.
1: Evers blikt terug.
0: Met Gerry Evers.
2: De muzikale schijf van 5 onvergetelijke nummers.

Een gevoelig nummer, Where the Angels Fly, van Dirk Snijder en die Old Gang, zoals ze dat zo mooi noemen. De schijf van Vijf van Hans Rotting. En we sluiten min of meer af, maar nog met een nummer weer van Rammstein. Dat is Duitsland. Nou, daar kunnen we nog even naar luisteren. Dus we zien elkaar zo nog even terug.

0: einde aan deze editie van Evers Blik Terug. Het was toch wel weer een hele leuke, maar wel bijzondere uitzending vandaag. Maar wel geweldig dat in ieder geval onze luisteraars gewoon hun 5 favoriete nummers mogen opgeven. De laatste 5 waren van Hans Rotting en de eerste 5 van Paul Marx. Dankjewel voor jullie mooie nummers, mag ik eigenlijk wel zeggen. Of bijzondere nummers, mag ik misschien ook wel zeggen.
1: Overmächtig, überflüssig.
0: Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. Volgende week ben ik er weer. Blijf zeker luisteren, Jan Dekker zometeen met zijn ideaal kunstje. En daarna Benny Eringer natuurlijk. Volgende week, dan zien we elkaar weer. Tot ziens.

0: Bouwfiek, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

Ja, dit was wel de frontman van Normaal, maar niet de opening van Benny Enings muziekservice. Benny Joling, samen met Hilde Vos trouwens, een van Nederlands beste countryzangeressen wat mij betreft. En dat was ook gelijk de eerste Nederlandse bijdrage van vanavond. Met andere woorden, er komt er nog een. Geweldige cover van We'll Sweep the Ashes in the Morning. En dat was in 1973 een wereldhit van Gram Parsons samen met Emmylou Harris. Vanavond dus de swingende opening van Ideaal Country. Mede namens Gerry, uiteraard weer verantwoordelijk voor de techniek van dit programma. Hartelijk welkom bij een vol uur heerlijke en verrassende muziek uit allerlei hoeken en gaten. De volle playlist met veel lange nummers vanavond, dus ook veel op tempo toevallig. Met andere woorden, laten we maar snel doorgaan naar die prachtige Miss Country Bell. You don't get to miss me now.

Ja, A Few Old Country Boys. En dat was de enige live-opname van vanavond trouwens, door het gelegenheidsduo Joe Nichols samen met Justin Moore. Lekker sfeertje hoor. Het volgende nummer zijn twee meiden, Erica Lewis en Shay Cohn. Beide vooral bekend van die geweldige streetband Tuba Skinny uit New Orleans. Tuba Skinny speelt primair jazz, maar ook ragtime en blues. En is een geweldige band. Zoek maar eens op YouTube. Tuba Skinny dus. Erica en Shay hebben echter ook een aantal country nummers opgenomen. En dit is er eentje van. In the Lowlands.

One More Prayer door Bud Sint. Voor het volgende nummer schakelen we nu een paar tandjes terug. We gaan luisteren naar Jesse Coulter. En Jesse was van 1969 tot 2002 getrouwd met Waylon Jennings. En ze hebben samen ook hele mooie nummers uitgebracht. Het volgende nummer schreef ze echter zelf en bracht het ook uit in 1975. I'm Looking for Blue Eyes.

dronk op die liefde. Ek is lief vir jou. Ja, dat was een uptempo liefdeslied uit Zuid-Afrika uiteraard. Gezongen door Johan Boshoff. Kwam recht uit zijn hart, dat kon je horen. Tijd voor het tweeluik. Dit nummer kent eigenlijk iedereen van de Righteous Brothers, die er in 1965 een absolute wereldhit mee scoorden. Maar er zijn meer dan 500 versies van uitgebracht. Waaronder bijvoorbeeld Elvis Presley, Gene Vincent, Harry Belafonte, Cyndi Lauper en Barry Manilow. Maar ik draai uiteraard twee country-artiesten. Eerst Kenny Rogers en daarna Rhonda Vincent. Dit is Unchanged Melody.

I need your love. Aldus Rhonda Vincent. Ja, heerlijk hoor, die banjo en die steelgitaar. We gaan weer Spaans. De Braziliaanse zangeres Vicky Souza. Met, en dan moet ik er even voor haar zitten, Se Voce Fosse Por Min.

Ja, eindelijk weer eens de Stones bij Ideal Country. Een van de slechts 5 country nummers die ze ooit hebben uitgebracht. Faraway Eyes. Het volgende nummer is de 2e Nederlandse bijdrage van vanavond. Een echte wereldhit geschreven door Hans Bouwens, oftewel George Baker. Damn This Horse met het heerlijke Baby Blue.

ja, sorry, de tijd loopt ons weer over de schoenen. Dit was You Can't Always Get What You Want. En dat is eigenlijk een hele fraaie cover van de Rolling Stones hit uit 69. Eigenlijk had ik dat toen al moeten leren, maar dat terzijde. We gaan eruit met dit nummer eigenlijk, want we komen gewoon weer tijd tekort helaas. Bedankt mede namens Gerry van Achter de Knoppen en de Schuiven uiteraard voor het luisteren, voor het afstemmen op Radio Ideaal. Blijf lekker hangen voor Benny's Muziekservice. Maar wat ons tweeën betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur en wij doen het dan uiteraard weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC 20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC 20, daar wil je bij horen.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht, maar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat bij Culemborg file van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten, er zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Hey, buurman.
7: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.

we zijn lekker weer achter de schuifjes en de knopjes gaan zitten. Ik zeg een hele goede donderdagavond. De 9e juli. En de heren Jan Dekker en Gerry Evers bedankt voor de afgelopen 2 uur. Het klonk weer fantastisch. En we doen er nog 2 uurtjes achteraan. Met Benny's Muziekservice tot 11 uur hier live bij Radio India. En we begonnen lekker met regionaal dialectmuziek van Normaal Zoals Normaal. Bloedarmoede. Dat kwam van de 36e LP Deur Donderen in de Achterhoek. En dat kwam uit 2014. En in 82 stond het ook al op een LP, Deur Donderen. Jan Manschot, Wim Terhorst, Ferry Jolij en Benny Joling, want de volgende mensen later kwam Ellen Gascoigne erbij. En heel veel later Paul Kemper en Fokke de Jong en dat soort jongens. Wat doen we nog meer? We hebben ook een drieluik vandaag weer. We zijn van de zomerse uitzendingen afgestapt uit de jaren 60 en 70. 2 weken lekkere muziek gehoord. Uit die periode. Maar die zijn er vandaag ook wel weer. Hoor. Een drieluik om 9:30. En dat heet dan een nummer. He ain't heavy. He is my brother. En dan hoor je straks waar die allemaal van zijn. En voor die tijd hebben we nog de Gibson Brothers. We hebben nog de Rolling Stones. We hebben nog wat aandacht voor... Ja, 3 ontvallen muzikanten en zangers. Dat komt ook langs. De Beach Boys hoop ik nog te horen. Maar dat zien we nog wel of dat allemaal lukt. We maken nog een foto samen met Ringo Starr. Hij werd vandaag 86 jaar. Maar we gaan zo lekker beginnen met de Boys uit 1973. Ze begonnen ooit als de Dakota's. Of ze gingen verder als de Dakota's. Billy Kelly. En het nummer werd geschreven door Rupert Holmes. Don't try to run. En dan gaan we daarmee starten.

zo drok, drok, drok, hè. We hebben nog zoveel te doen. In 1983 hoorde je Erik Macy. En Bert Hermelink was op toetsen en hij schreef de meeste nummers voor de band. Maar gitarist Gerard de Brocognier overleed vorige week. Hij werd 70 jaar. En dit nummer was een van de 7 hits die ze hadden in Nederland. Toontje Lager uit Wageningen kwamen ze. Daarvoor The Boys. En die kwamen uit Amerika. Progressieve poprock met Ellie en Jerry Lotzik. Ja, en Bill Kelly. Ja, hij overleed in 24. En dit nummer, Don't Try to Run, heb ik laten horen uit 1973. We hebben nog meer overledenen. De zanger Victor Willis, hij overleed van de Village People vorige week, donderdag of vrijdag. Hij werd 75 en in 79 hadden ze een hit. En dat nummer heette In the Navy. Ter nagedachtenis aan Victor Willis van de Village People. Hij was de politieman.

0: 1968. Janis Joplin en de Full John Tilt Boogie Band. Peace of My Heart kwam nummer 9 in de Nederlandse hitparade. Zij overleed in oktober 1970 en werd 27 jaar. Daarvoor The Gibson Brothers en Non-Stop Dance kwam nummer 1. En ook In the Navy daar weer voor te nagedachten is aan Victor Willits. En hij was de zanger van The Village People. Ja, wat hebben we dan?
1: De Drieluik Mini Special. Oh, drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: Absoluut, wat hebben ze met elkaar gemeen?

dan zeggen we The Hollies, daar kennen we het nummer van. Alan Clark zong het in 69. He ain't heavy, he's my brother. Kon ermee nummer 15 in de Nederlandse hitparade. Samen met Tony Hicks, Bob Elliott, Terry Sylvester, Bernie Calvert en ook Pete Wingfield. Dat toetsen dit ze nu en dan mee. Dat was een van de 30 hits die ze hadden. Uit 88, Bill Medley. Hij kwam ermee nummer 21 in de Nederlandse hitparade in 88. Bill is inmiddels 85. En hij was een van de baritonstemmen van de Righteous Brothers. Hij komt uit L.A. country popzanger. En het werd gebruikt in de film Rambo 3.

En het nummer He and Heavy Is My Brother is geschreven door Bob Russell en Bob Scott. En Giorgio Moroder was producer van het nummer van Bill Medley. Uit Zwitserland, Lugano, komt de hard rock en ballad band Gotthard. Steve Lee, Nick Mader kwamen in 96 ook met dit nummer op de proppen. En ze haalden in Nederland net de hitparade niet, maar ze hebben nog wel wat succes gehad. De Zwitserse formatie Gotthard, daar sluiten we mee af. En we starten met de Hollies. Het drieluik van 9:30 van 9 juli. Een rustpuntje in de uitzending, zoals de meeste collega's dat kunnen zeggen.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, allemaal nummers. He and Heavy, He's My Brother. De laatste was van Gotthard in 1996 en die jongens kwamen uit Zwitserland. Daarvoor Bill Medley, zanger van The Righteous Brothers, kwam uit 88. En uit 69, de meest bekende die onder ons, denk ik, The Hollies. En hetzelfde nummer. En het werd geschreven door Bob Russell en Bob Scott. En het klonk fantastisch mooi. Dat mag ik wel even zeggen. We gaan een foto maken van Ringo Starr, want hij werd vandaag 86 jaar.

Ze werd 75 en ze overleed gisteren. Bonnie Tyler. Had 10 hits in Nederland, dit kwam in 1983. En ze was afkomstig uit Wales en ze overleed, ik hoorde een maand geleden of zo, dat ze een keer hartstilstand had gehad en nu overleed ze aan een darmoperatie. Helaas, de schorre stem van haar zullen we niet meer live kunnen aanhoren. Total Eclipse of the Heart voor Bonnie Tyler. Nou, we kunnen nog wel van haar muziek genieten. Oh.

I can hear music. Dat horen we nog steeds van Bonnie Tyler, maar dit was van de Beach Boys uit 1966, werd in 69 een hit. Brian, Carl en Dennis Wilson, Al Jardine, Bruce Johnson en Mike Love. Van nummer 6 in dat jaar. We gaan eruit met K-Mosé van de Electric Indians. Die begeleiden onder andere Daryl Hall en John.

0: zeg ik tot na het nieuws van 10 uur. Nog een uurtje.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen een ongeluk. Er is daar maar 1 rijstrook open. Zodoende 6 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
0: Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Ja, Riders on the Storm. Dat is wel weer een echte klassieker. Uit 1970. Ik heb nog even buiten gekeken, maar het is hier nog niet aan de orde. Kon nummer 7 in de Nederlandse hitparade was een van de 15 hits die de Doors hadden in Nederland. Jim Morrison overleed 55 jaar geleden in juli 1971. Vandaar ook de aandacht voor dit prachtige, deze prachtige klassieker. Wat doen we nog meer? We hebben nog meer klassiekers. De Sweet hebben we. Ik heb Steppenwolf. 10:30. Knocking on Heaven's Door. Een drieluik. En daarna nog Aerosmith en Elvis. Onder andere. Zeker de moeite waard om nog even blijven luisteren. Een klein uurtje nog. En dan ben je van me af. Maar voor die tijd hebben we nog prachtig mooie muziek. We gaan zo beginnen met Brian Ferry. Samen met Roxy Music en Vicky Brown. 1976. Al een hele oude bewerking van Let's Stick Together. Maar hij maakte er een prachtige versie van. De Engelse glam rock zanger en toetsenist. Met Eddie Jobson, John Wetton, Chris Padding, Paul Thompson en Mel Collins. Kwam nummer 3 in 1976. We gaan Let's Stick Together draaien.

5 hits in Nederland voor de Steppenwolf. Dat heette Rock Me Baby. Met Goldie McJohn, die overleed in 2017. En in 2018 hield de band op te bestaan. Ze kwamen uit Canada en Amerika. Oftewel Los Angeles Blues Hard Rock. En dat deden ze met John Kay, Michael Monargi, Jerry Edmonton en Nick Sint-Nicolaas. Ja, hij was de grote pleziermaker, denk ik. We gaan een stukje Maneater. Dit is Daryl Hall en John Oates. En die kwamen in 1982 tot een nummer 17 notering. Met dit nummer, een van de 10 hits die ze hadden.

voor de Sweet in 1978. Love is like oxygen. En dat is wel een heel bekend nummer. Het is nog een hele lange versie met prachtig mooi gitaarwerk. Van Andy Scott, Mick Tucker, Steve Price en zanger Brian Connolly. Maar die zijn meestal al lang niet meer onder ons. Daarvoor Man Eater van Daryl Hall en John Oates. En we gaan er nog twee draaien voor de drieluik van 10:30. En dat gaan we doen eerst met Black Sabbath. En dit is Evil Woman. En dat was hun eerste hitsingle in 1969.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, in de ghetto. De laatste was van Elvis Presley. 1969. Van nummer 4 in de hitparade van de man die in Tupelo werd geboren. Country rock and roll gitarist en acteur. En hij had iets van dikke 70 hits. En daarweer volgden we Evil Woman. En dat was de eerste single die uitgebracht werd in 1969 van Black Sabbath en Ozzy Osbourne. Het Drieluik. Ja, nummer geschreven door Bobby Dylan. En als ik er niet uit de 60's. Nee, dit nummer komt uit 1973. Robert Zimmerman, inmiddels 85 jaar en nog steeds onder ons. Een van zijn 25 hits. Amerikaans songwriter. Een zanger. Ja, nou, daar kun je over twisten. Country folk rock protest. John Sebastian begeleidt nu hier bij Bob Craig, Bill Lee, John Hammond en Bruce Langhorne. De tweede die ik hoor, of laat horen, is uit 75. Eric Clapton samen met Yvonne Elliman. Er kwam nummer 31 in de hitparade van deze bluesrock gitarist. Samen met Dick Sims, Carl Reddell, Jamie Odeker, ja, George Terry en L.B. Gullerton. En als laatste in 1992 Axl Rose en Slash.

En die hadden een nummer 1 hit daarmee. Heavy metal. Uit Amerika. We gaan lekker beginnen. En dat doen we dan met Bob Dylan. En dit is Knocking on Heaven's Door. Het origineel.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, er werd allemaal op de deur geklopt van de hemel. Alle drie. In 1973 hoorden we Bob Dylan met het origineel. En dan uit 75 Eric Clapton en Yvonne Elliman. Dat was dezelfde titel. En we hadden ook nog uit 1992 een nummer 1 noteren voor Axl Rose en Slash. En dat heette Guns and Roses. En dat betekende drie keer over Knocking on Heaven's Door. Nou, dan hebben we het repertoire gehad. En dan gaan we met Pearl Jam verder uit 1994. Eddie Vedder en Stone Gossard. We zingen hier Corduroy. Van de LP Vitalogy.

uitzending van vandaag zit erop. Het is bijna 11 uur. En net hiervoor hadden we Aerosmith, een Dream On uit 1973. Kan nummer 12 in de hitparade. En Corduroy, een nummer van Pearl Jam uit 94. En de laatste waar we nu mee uitgaan is van de Corgis. En die komen uit Engeland, synthetische New Wave Pop en True Life's Confessions. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en ik hoop dat u de keuze weer reuze vond. Ik heb mijn best gedaan om weer mooi gevarieerde muziek te draaien op deze donderdagavond tussen 9 en 11. Met Benny's Muziekservice bij Radio Ideaal. Ik wens je een fijne avond, een prettige nacht rust en morgen gezond weer op. En het is een mooie vrijdag en een heel, heel lekker, heerlijk weekend erachteraan. Heel veel plezier. Ik zeg in eerste instantie, welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met jou.
1: Radio Ideaal. Wat jij wil horen. Wat jij

0: Tussen gapen en slapen.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze